Metallica met Nothing Else Matters, net hier op 90.6 FM Stereo. Nog een verzoek ingekryf van Jenny of Morning Jenny, asking for Jolene from Dolly Parton.

Bruce Miller met Any Dream Will Do. Nog een boodskap ingekry van Vanessa en Nigel. Morgen, morgen. Snotkop, tyd van my lewe. Hier is hy net hier op die Valse Treffer stasie 90.6 FM Stereo.

Gaja Gugu met To Shine, net hier op 90.6 FM Stereo, en jou naweek versoek het 2 boodskappe ingekry vir Yesterday's Hero van John Paul Young, en dan het ek nog een ingekry van Gina af, wat vra vir Lyfie van Bernice West. En die versoek is aan Willie en Jules.

En daar was gewees Gloria Estefan met Conga van die jaar 86. Ja, hier is in geskakel op 90.6 en ons doen natuurlijk Totally 80s, al die beste muziek vanuit die 80s wat ek aan die hande kon kry. Soos die volgende jene het ek vanochtend toevallig op Facebook raak geloop en toe denk ek maar, hoorie so, dit gaan ons nou net so bykie aansluit by, ek weet nie, die hele Afrika thema, die hele bokke thema, die bokke het gewen, jy weet, sommer net so bykie alles weer by mekaar te bring, aangezien ons allemaal so scattered is oor Afrika, ja, nee, as ek sê, is een lekker leidraad gewees, daar oor ons volgende song, maar ja, so bykie terug naar die rugby en so, jy van julle wat nou weet, ek is glad nie een rugby mens nie, maar ek het gister, van begin tot einde, het ek saam geluister, nie gekyk nie, geluister, so ek sê, ek het een foon na een kant aangesit, en ons het lekker rugby geluister, tot aan die einde toe, en weet julle nie, vir die eerste keer in my leven het ek lekker gekry, toe daar iets gebeur het, nie, vir die eerste keer, toe die All Blacks een keer misgeskop het, toe hulle moes oorskop, maar hulle skop toe nou mis, vir die eerste keer in my leven het ek lekker gekry, toe iets vir een, ek weet nie, opponentspan, skeef geloop het. Maar nou ja, terug naar die lekker muziek toe, wat is ons een bykie van hierdie eniekie? Ek moes hom nou, ek dog hy is op die systeem, en toe is hy nie op die systeem nie, so ek moes hom nou op een ander platform gaan soek het, maar nie te min, ek het een plan gemaakt om vir hom vir julle te speel. Yes, dit is dan nou Johnny Clegg en Savuka, met Scatlings of Africa.

such a gorgeous lady, Agnetha Falskoch. Wrap your arms around me. Volle musiek, beleefde energie hier op 90.6 en 906 TV. Ek sien sy is nog steeds besig op haar rype ouderdom van 76 met optredes hierdie volgende paar dae. Nie een nie, maar twee, morgen, maandag die 31ste. Daar in Londen, so as jy iemand ken, herinner hulle net daarin dat hierdie dame gaan optree daar by die ABBA Arena. Dis twee vertonings môre. Sjoe, there you go. Let's have a quick look at news, sport and weather now. Jan, family favourite. Sjoe,